Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: de Bosch.
1: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
2: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 3:00.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde bangalijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaca. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijf en vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaca. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
3: Oh.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenhuis.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde bangalijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Jan van Eulen en ik ben tot 10 uur bij met Soul Medicine, met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears. En deze uitzending begonnen wij natuurlijk met upkicker van de maand augustus. En dat is in dit geval MC Mike G en DJ Sven met Holiday Rap. En zoals altijd begin ik altijd met The Godfather of Soul. Dit programma Kansas City van James Brown. We gaan een hele twee uurtjes van maken, had ik al gezegd. We gaan gauw verder met een heerlijke bluesnummer van Eric Clapton. Dat doen we met Bear Make It Through Today.

Het prachtige nummer van Doris Day, I Believe in Dreams, van het album I Have Dreamed. Gadverdorie, we gaan gauw verder met Betty Everett. En ze was een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd geboren in Greenwood in de staat Mississippi. In haar jeugd leerde ze piano en zong ze gospelmuziek in de kerk. In 1957 ging ze naar Chicago om een muzikale carrière uit te bouwen. De doorbraak kwam nadat ze in 1963 een contract tekende met het platenlabel VGR Records. In 1964 had ze haar eerste hit met You're No Good, een nummer waar Linda Ronstadt later een nummer 1 hit zou scoren. Haar volgende single, de Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, was haar grootste hit. En later, in 1990, ook een hit voor Cher. Andere hits van haar in de periode 1964-1969 waren I Can Hear You, I Can't Hear You, Getting Mighty Crowded, Let It Be Me en een duet met Jerry Butler. En natuurlijk There Come a Time uit 1969. Hier is Betty Everett met het nummer There Come a Time van het album There Come a Time uit 1969.

Ja, we hadden dus de Living Blues met Go Go Train van het album Wang Dang Doodle. Dusty Springfield, de artiestennaam van Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Ze was een Britse zangeres. Ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958. Toen ze toetrad tot het trio The Lana Sisters. En de andere leden waren Chantel en Lynn Abrams. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met de carrière van Springfield. Haar relatie met de Amerikaanse zangeres Norma Tanaka liep op de klippen en de albums A Brand New Me from Duets Dusty With Love en Cameo leefde ondanks lovende kritieken geen succes op. In 1987 had Springfield eindelijk weer een hit met What Have I Done With You To Deserve This, een duet met Pet Shop Boys. Deze samenwerking heeft een vervolg in 1989 op de single Nothing Has Been Proved, opgenomen voor de soundtrack van de film Scandal. En in 1990 op het album Reputation, waardoor ook Dan Hartman een paar nummers produceerde. Springfield's muziek was naar verluid van grote invloed op de blanke soulzangeressen zoals Duffy, Adele en Amy Winehouse. Van het album Another Little Piece of My Heart is dit Dusty Springfield met Some of Your Loving.

prachtige Always and Forever, gezongen door Luther Vandross, aangevraagd door Henriette van Eun voor al het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is naar de Flevo Ziekenomroep. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. Walter Trout is een Amerikaanse bluesgitarist. Hij speelde met Kenneth Heath, John Lee Hooker, Big Mama Thornton en was bandlid van het legendarische John Mayall's Bluebreakers, voordat hij in 1989 zijn eigen band begon. Zijn band heette Walter Trout and the Radicals en treedt ruim 200 keer per jaar op. Trout zegt beïnvloed te zijn door Paul Butterfield. Op 2 april 2007 verklaarde Trout op een clinic in Theodoramine te Leeuwarden dat hij achtereenvolgens beïnvloed werd door 3 gebeurtenissen. Het uitkomen van de eerste LP van Bob Dylan, het optreden van de Beatles op 9 februari 1964 tijdens de Ed Sullivan Show en het voor het eerst luisteren naar Paul Butterfield. Zijn muziek is een mix van blues en rock. Zijn stijl is van een gitaar, hero en zijn live-optredens zijn woest. Met John Mayall's Bluebreakers speelde hij in 1988 voor het eerst in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Wolf Trout met het album Living Every Day. Hier is Sweet Butterflies.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Van het album Rendezvous with Peggy Lee uit 1948. I Don't Know Enough About You. Peggy Lee, gaan we gauw voor verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

0: Wait a minute, Daddy. You better let me take this one there. Look out. Oh, yes! Papa Zazenzi's on Zazenzi's.
1: In het kader van de Rat Pack was dat achtereenvolgens Frank Sinatra met World War None, Detroit City van Dean Martin en Be My Love, Sammy Davis Jr. samen met Uncle Satchmo, oftewel Louis Armstrong. Het eerste uur zit er alweer op en we gaan naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Dus tot straks.

0: U luistert naar de Flevozieken-omroep met Easy Listening muziek.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Vreun en nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit tweede uur begonnen we met natuurlijk Aretha Franklin met het Royal Philharmonic. Het zijn wel allemaal moeilijke woorden vanavond. Philharmonic Orchestra. En het nummer heet A Brand New Me. En net hoorden jullie uit Mexico Luis Miguel met Contigo Estar Contigo van het album Romances. En we blijven nog even in het buitenland. Dat doen we even in Frankrijk. En dat gaan we doen met Enzo. En van het album Paroli is dit Que Vais-tu Vivre.

Van het album Provocative is dit I Got You, Johnny Gill. Ellie Marie Venable, uit de Verenigde Staten, is een Amerikaanse blues-rockgitariste, zangeres en songwriter. Ze werd in 2014 en 2015 uitgeroepen tot vrouwelijke gitariste van het jaar tijdens de ETX Music Awards. En zij en haar band werden in 2015 en 2016 uitgeroepen tot bluesband van het jaar tijdens de ETX Music Awards. Ellie Venable was pas 14 toen ze haar debuut-LP EP Wise Man uitbracht, waarmee ze een reputatie verwierf als een bijzonder reizende ster in de blueswereld van Texas. Kenny Wayne Shepherd, geboren als Kenny Wayne Brobst, is een Amerikaanse gitarist. Hij heeft verschillende studioalbums uitgebracht en aanzienlijk commercieel succes geboekt als blues-rock gitarist. Samen met Ellie Venable, Kenny Wayne Shepherd, Bring On The Pain for the album Heart of Fire.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Osvaldo de Dio, featuring Pepe Barra en Robin Ford met Sestaki Sepense. Van het album Blues for Pino. En daarvoor hadden we Mary J. Blige met het nummer A Night to Remember van het album Think Like a Man Too. Gaan we gauw verder met het volgende. Dat is Le Chaux Lapin met Si Je M'étais Couché van het album Amourette.

0: Shake your booty.
1: Shake your booty. Shake the Gap Band. En daarvoor hadden we Morning Glow van Michael Jackson. Van zijn album uit 1973. Music and Me. Gauw door naar het volgende. 3 van 1.

Ja, dat waren alweer de laatste drie van deze uitzending. Dat waren kaart van 3 van 1 was dat Anastasia met de eerste, Not That Kind. De tweede was het samen met Eros Ramazzotti en El Ritmo de la Passion, oftewel I Belong to You. En de laatste was One Day in Your Life. Ik hoop dat je het allemaal leuk hebt gevonden. Het was mij weer een waar genoegen. En we gaan eruit met Brian Culberton, met Beyond the Frontier. En niet vergeten door lekker te blijven luisteren naar de Flevo Muziek Omroep. We hebben nog heerlijke muziek. Non-stop tot morgenochtend vroeg. En van 8 tot 10 ben ik er in de herhaling. En morgenavond ben ik er ook weer samen met Peter. En dan en niet te vergeten Robert. Dan zijn we met Help, er zit er nog wat in de tram. Het gaat u goed. En misschien tot de volgende keer.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
5: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
6: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls, once proud

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Eerst even je mond leggen, heet Joop. Anders mag je niks
2: Goedemorgen,
1: zeggen.
2: Goedemorgen, Joop.
1: Goedemorgen.
2: Het is weer 10 uur geweest, dus we zijn weer heerlijk in de studio aanwezig. Joop ook.
1: Goedemorgen. Jan van Heunen, Joop Veninga, die zitten tegenover mij.
2: En Peter Bakker, dat ben jij weer.
1: Ja, en ik zit aan de andere kant van het glas. Ja. Lekker warm in het zonnetje. Heerlijk. Ja.
3: Ja. Nou, ik ben blij dat het zonnetje schijnt. Waarom? Maar ik ben wel blij met die regen, echt.
1: Ik was blij met die regen nou.
2: Ja.
1: Toch wel.
3: Niet normaal. Echt niet normaal.
1: Ja. Hé, maar beste luisteraars onder ons, die zouden denken, waarom is er geen mars aan het begin? Nou, het was wel een beetje naar mars, hè?
3: Ja, wel. Natuurlijk ook. Zo is dat. Marching along.
1: Marching on. Daar heet hij over.
3: Marching on.
1: Dus. Ja.
3: Long.
1: Was het dat is het verkeerde knoppie.
2: Het wordt weer zonochtend.
1: Ja, het wordt zonochtend. Inderdaad. Er gaat van alles. Ik zag ineens ook dat de lijst een beetje lijkt op die van vorige week. Dus dat maakt ook allemaal niet uit.
3: Who knows?
1: Dat zijn ze toch allemaal vergeten. En wij ook.
2: Denk je?
3: Nou, wij in ieder geval wel.
2: Ach, dat is de leeftijd, hè, zeggen ze.
1: Hé, hey, laten we maar gauw verder gaan.
4: De opkikker van de maand.
1: Hierna nog 2 keer, hè?
2: Ja, dan is het alweer...
1: Dan is het alweer september.
3: Dat is dus niet normaal, hè?
2: Echt, het is echt niet leuk meer.
1: Dit is de holiday rap van MC Marker G en DJ Swen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, maar die hebben we al gehad, Joop, hoor. De jingleleden weg.
1: Ja, dan zat, hij te laat in mijn, weet het, in mijn telefoonagenda.
0: Goed, de luisteraars weten nou helemaal niet meer waar het over gaat.
1: Over de ledenwerving.
0: Ja, dat was een jingeltje die we hadden. En die heb jij in je telefoon staan. Ja. Om mij eraan te helpen herinneren dat ik die moet gaan draaien.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gedaan. Die heb ik afgespeeld. Nou, draaien doen we niks meer.
1: Nou, maar goed.
0: Tenminste, heel weinig. We hadden een blokje van 3. En hij doet het weer, hoor. Flits, flits. Ja.
2: Misschien met... Man. Is dit dat het...
0: Nee, het is echt een wit lampje.
2: Een wit lampje.
0: Ja.
2: Nou.
0: Jongens, we gaan weer even verder met het programma. De Holiday Rap van Michael G. en DJ Sven. Dat was de opkikker, hè? Door jou uitgekozen. Om de mensen een beetje op te kikken. Op te krikken.
2: Grook.
0: Hè? Toch? Ja.
2: Dat is een andere DJ, helemaal goed. Ga door. Knap krikken. Ga door.
0: Oh, die. Ja, die. Gloria van Laura Brannigan. Laura Brannigan, die uit 1982, die zat daar weer voor. En ook uit 1982, Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Power of Love heb je ook gedaan, hè? Laura Brannigan.
0: Wie hebt dat gedaan?
2: The Power of Love.
0: Je hebt ze ook gedaan.
2: Ja, en The How Am I Supposed to Live Without You heb ze ook gedaan.
0: Maar dit was Gloria.
2: Ja, ik denk ik ga het er even in gooien.
0: Ja, gooi het er even bij. Dan weet je in ieder geval...
2: Dan weten de mensen ook in ieder geval wat ze nog meer gedaan heeft. Ja,
0: wat ze andere had.
2: Want ja, dat Gloria kent iedereen wel, maar ik denk niet dat iedereen weet dat ze dat ook gedaan heeft.
0: Nee. Ja, ik wist het wel.
2: Ja. Ja. Wat weet jij nou niet?
1: Nee. Jawel, zeg hij.
0: Ik weet een hele hoop wel, maar ook een hele hoop niet. Ik vond het wel leuk. Joop had een ik zet er even de vogeltjes onder. Ja, we zijn nou zo lang aan het leuken.
2: Jongen.
0: Joop had een lijstje ingediend met allemaal Gloria's erin.
2: Oh.
0: Maar er waren er ook een paar, dus in Excelsis Deo, er stond er net niet achter.
2: Dat is zo jammer.
0: Ja, daar is het nog net even iets te vroeg voor. Maar uit dat lijstje kwam dus deze Gloria van Laura Brannigan. En als u denkt van, ik ken het ergens van, dan kan dat kloppen. Het is Italiaans, hè? Het is van Umberto Tozzi. En in 1979 had hij daar een hit mee. Hier in Nederland ook. We gaan naar het volgende.
3: Tienor Tour van de...
0: Die begint in Friesland, gaat via Groningen naar Drenthe. Hier zijn ze.

Als je kijkt, maar in Heerenveen doet het Veske dat het heel goed. Nou, dit is vrij docent, hoor.

0: Wilkens. Die zat daar nog voor. Dus dat was Friesland, Groningen en Drenthe. En dan is het nu tijd voor...
1: Flevo Verzoekplaat.
0: Zeg het maar, Jan.
2: Zeg het maar, ja. Kort voor mijn woning. Thea Willemsen.
0: Ja.
2: Hoe heet dat nummer nou weer?
0: Nou, zal ik het maar zeggen dan. Jordan Smith.
2: Ja.
0: Oh, ja. Chandelier.
2: Jezus Christus. Kort voor mijn woning, hoor. Toen maar.

0: Zingen.
1: Echt zingen? Nou, ja. Nou, kun je er wel een puntje zuigen.
0: Nou, zo is het.
1: He?
2: Ja, absoluut.
1: Voor de rest halen we erover op.
0: Ja, we zeggen er verder niks meer over. Ben Kramer was dat met De Clown. Een hele grote hit van hem geweest. En hij heeft nog een paar van die hele mooie plaatjes gehad.
1: Ach, ik heb hem gezien met...
0: En ze gingen niet over zuipen.
1: Dat. En ik heb hem live gezien bij de Phantom of the Opera. Nou, echt kippenvelwerk. Ja. Zo goed. We hadden gehoopt dat Henk Poort toen dat optreden zou doen. Maar die was dat toen helaas niet. En toen hadden we eigenlijk zoiets van een depressie van... Ach, jezus.
0: Krijgen we hem.
1: Nou, dat hebben we geweten. Het was gewoon steen en steen. Dus ja. Even dit gezegd hebbende, hij kan echt zingen.
0: Ja, dat is ook zo. Ben Kramer de Clown. En daarvoor hadden we Going Back to Gloria. Hé, hey, daar is ze weer, hè? Gloria. Ja. Gloria. Roy Orbison, Alex Orbison en Chuck Turner, hoorde u. Ik weet niet van wanneer dat is, maar in ieder geval in 2015 hebben ze het geprobeerd een beetje op te vijzelen. En daarvoor hadden we nog Chandelier van Jordan Smith. En dat was
1: een verzoekje van Thea Willems.
0: Van Thea, ja. En die man die...
1: Voor een ieder die luistert en zeker ook voor het verzorgend personeel, wat we echt niet moeten vergeten, want die staan toch wel elke dag voor onze patiënten hier in zeker. Het Flevo ziekenhuis. Ja.
0: Zo is het. En dan hadden we er weer een, hè? En zo'n ding.
1: Ja. Ik weet niet wie die aangevraagd heeft.
3: Flevo verzoekplaat.
0: Ene Harriet en Dennis.
1: Oh, allebei hebben ze aangevraagd.
0: Ja, met z'n tweeën.
2: Leuk.
0: Met z'n tweeën hebben ze me aangevraagd.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Laat maar horen.
0: En dan stond er iets bij nog. Wacht even, ik ga even dat mailtje erbij pakken. Ja. Als ik hem nog vinden kan. Kan ik die nog vinden? Ja, die kan ik nog wel vinden. Op naar het nieuwe weekend. Het is pas maandag. Als u naar de ramen luistert, is het
1: donderdag.
0: Donderdag.
1: Ja, dus dat zijn we heel
0: snel. Nog een keer een herhaling, dan zitten we weer in het weekend. We hebben een heleboel van dat soort dingen. Maar
2: het is wel een mooie vooruitziende blik.
0: Mm-hmm. Ja, toch?
2: Jazeker.
0: We gaan feesten houden bij, mag je eigenlijk niet zeggen piep, maar we doen het toch, Atlantis.
2: Ja. Oh! Is toch ook een onderzeeboot, Atlantis?
0: Ja, maar dat kan niet eten.

0: Zo.
1: Nou, Joop.
0: He. Nog één nachtvorsie en dan is het ook beurt. Ja. California Dreaming van de Beach Boys in een of andere duistere remix. Dat wel.
1: Ja.
0: He? Ja. Dat saxofoontje is wel leuk.
1: Dat saxofoontje vond ik leuk. Voor de rest dat ik met zijn handen af moeten blijven. Maar goed.
0: Het was aangevraagd, hè?
1: Ja, aangevraagd door Joop. En ja. Waarom?
0: Joop.
1: Ik zou het niet weten, Joop.
0: Jij ook.
1: Waarom had je het aangevraagd?
2: Nee. Ja, en Joop hebben het aangevraagd voor Peter.
0: Oh, voor mij.
2: Ja, we konden er niet omheen. We zitten de hele tijd tegenaan te kijken.
0: Zal ik hem uittrekken?
1: Nou, doe maar niet.
2: We kijken er wel tegenaan. Doe maar eens. Of je moet hem omdraaien. Dat kan ook.
0: Ja, nee, dat doen we niet. Dat was ook de laatste vocale in het eerste uur van...
1: We
0: wachten op de dokter. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
2: Lijkt me heel verstandig.
1: Ja, tot straks.
0: Tot zo.
2: Tot zo.

0: Flevo Ziekenomroep.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
6: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
5: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
7: You know, Martha, I'm just so disgusted. Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
8: You're right, James. That it's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destructions that's happening.
7: And the war of the world.
8: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
7: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You're my beautiful sister, and I love you. And this is my sister, and Martha.
8: I've been with you for a long time. You've seen me grow up and become a woman.
7: God bless you. And I just want to say,

0: Yeah.
1: Standing by.
0: Summertime.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Het tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. We zijn nog steeds met de drieën bij u.
2: Ja. Ik hoor.
3: Ik ben Jan Vreunen, naast me zit Joop Venega. En tegenover ons zit...
1: Peter Bakker.
3: Daar zijn we met z'n drieën compleet.
1: Dat zei ik, hè. Daar
2: zijn we mee begonnen ook, hè?
1: Ja. Ja, we blijven nog even zo. En dit was James Brown. Niet alleen James Brown, want ze hebben hem niet tussentijds ergens getiteld zodat hij een hoge stem kreeg. Dat was een dametje van die, maar wie
3: je
1: het is.
3: Niet, je hebt het even niet opgezocht.
1: Maar dat kon ik niet vinden.
3: Weet je wat? Ja? Dan doe ik het volgende. Ik begin altijd mijn programma op de vrijdagavond met James Brown. Na de opkikker van de maand.
1: Ja.
3: Dan ga ik deze draaien en dan ga ik erbij vertellen wie er met de meest won.
2: Is dat goed?
1: Volgens mij was het ene Marta, maar...
3: Zou zo kunnen. Ik ga dat doen. Bij deze.
1: Ja, nou, doe dat maar. Ik kon het niet echt vinden. Summertime dus van James Brown. Dat was de cover die we deze maand nog doen. Dan hebben we nog twee keer, hè? Nog twee van die covers.
3: Ja.
1: En dan is het...
3: Dan gaan we naar de herfst.
1: Dan gaan we naar de herfst.
3: Ja. Falling Leaves.
1: Nee, die gaat... Nee, joh. Hou op.
2: Denk dat die iets later vallen? Die denk het wel.
1: Hè?
3: Ja. Ik denk dat ze eerder gaan vallen.
2: Ja?
3: Ja, ze zijn uitgedroogd nu.
2: Uitgedroogd, dat is waar.
1: Ja,
2: dat is zo.
1: Inderdaad. Dat
2: heb ik even generen. Nee, ja. Helemaal niet gaan.
1: Hier, we gaan even naar het volgende.
3: Ja.
0: 3-1. Met deze keer...
1: Smokey.
3: Ja.
1: 1975, 76 en 81. Dat zijn niet van die hele bekende nummers. Hier zijn ze.

0: Nou, dat waren de drie achter elkaar. 75 was de eerste single waarmee ze een klein beetje doorbraken in Engeland. In het Verenigd Koninkrijk, moet je tegenwoordig zeggen. Hè?
1: Ja.
0: En Make Ya Boogie komt van volgens mij het album Midnight Café uit 1976 van Smokey. En uit 1981, ja, ook zij konden bagger maken. A Little Town Flirt heette dat ding.
1: Ja. Ja,
0: ik vond het echt, denk ik, zet hem erin.
1: Ja.
0: Om gewoon even het verschil te laten horen van hoe het was en hoe het is.
2: Ja, ja, ja.
0: En ze zijn in 65 opgericht, heeft Joop me net verteld, als Essence.
2: Als, ja, precies. Ja.
0: En toen hebben ze volgens mij nog twee andere namen gehad, totdat ze tot Smokey kwamen. Maar elke keer was het wel dezelfde samenstelling, alleen toen deden ze alles in kroegen. En de...
2: Die oprichting die, vond plaats op de katholieke gymnasium in Eton in 65. Ja, toen hadden ze zelf een bandje gecreëerd.
0: Eton.
2: Eton.
0: Ja. Bradford.
2: Sorry?
0: Bradford.
2: Very good.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Die gast weet dat alles, hè?
1: Ja, maar van nou, Smokey hoef je hem niks te vertellen, want dat weet je alles van. Zien,
0: nou, daar weet ik ook niet alles van. Maar goed, dat waren de drie. En James Brown, daar had jij nog een verhaaltje over?
1: James Brown?
0: Ja.
1: Nee. Je moet luisteren als ik wat zeg. Je luistert gewoon niet.
0: Nee.
1: Ik heb tegen je
0: gezegd... Ik heb van die oorlijn op.
1: Wat samen. Ik zeg tegen je, wat ik ga doen, ik ga aankomende vrijdag, begin ik altijd met een nummer van James Brown.
0: Ja.
1: Ja. Dus aankomende vrijdag ga ik het nummer ook draaien en dan ga ik vertellen wie erbij zingt.
0: Wie dat was. Wie dat was, ja.
2: Niet nu. Dan zing jij door Mathilda.
1: Niet nu.
0: Ik vind dat, hij zit me net te beschuldigen van je luistert dit, want ik wilde wat vertellen over James Brown. Je gaat zomaar naar Smokey toe.
1: Wacht. Je moet even wachten. Draai die nou nog even niet, die volgende. Doe even gewoon Scooting Boogie. Oh. Want ik ga de beterheid voor u gaan sturen.
0: En je hebt het gezegd, hè? Je hebt het gezegd, hier zijn ze. Brooks and Dunn.
1: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Leuk om er even te horen. Hè?
1: Ze was hartstikke trots op dit nummer. Ja, dat echt klopt. Helemaal van, oh kijk eens, dat heb ik toch wel heel mooi gedaan. En dat heeft ze ook heel mooi gedaan. Connie Vink, die we ook kennen natuurlijk van al die vrolijke liedjes en dit soort dingen. Maar dit was echt een heel mooi nummer. Wie ben jij? Connie Vink dus uit, nou, 81 opgenomen, 82 hitje geweest. In die trant was het ongeveer. Daarvoor hadden we Dixieland bij Fred en Aard. En dan hebben we het over Fred's Music Mix. Wat elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4 wordt uitgezonden.
2: Ja.
1: En daar willen ze wat meer Dixieland in gaan draaien.
2: U vraagt waar draaien.
1: Ja, precies. Maar ja, volgens mij... Nou, laat me zitten. Jullie was wel de moeite waard om naar te luisteren. Ook op dinsdagmiddag live radio hier bij de Flevoziek Omroep. Boet Scudden Boogie van Brooks en Dunn zat daarvoor. Een beetje country.
0: Uit de oorschelpen.
1: Line dansen.
0: Ja, leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dan knippert weer wat op je voorhoofd. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is weer tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Dan moet ik wel de goeie erbij hebben. Ja. Renger die vroeg deze aan. Van Elton John samen met Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Voor het verplegend personeel. En het is maar goed ook, hè, dat die dat niet doen. Hè? Don't Go Breaking
0: My
1: Heart.
0: Nee, dat is heel vaderboel.
1: Maar dat doen ze ook niet.
0: Nee hoor. Ze proberen het allemaal op te kalafateren.
1: Precies. Hè? Op verzoek van Renger. Elton John en Kiki Dee.

0: Ja, ja. Lobo en Billy Arts en Cabbage Kiki. Nou, ook weer gedaan. Nee, maar het is een nieuw album gaat hij uitbrengen. Maar dit zijn elke keer singeltjes. Elke keer die plukjes die eruit komen. En daarvoor een beetje promo maken voor ons eigen programma. Dat mag natuurlijk ook.
1: Zeker.
0: En Renger vroeg aan Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D.
2: Hey Joop, vertel het maar.
1: Ja, ik wilde wat vertellen over Elton John en Kiki D. Begin ik met de dame natuurlijk. In de laatste jaren 60 werd ze bekend als blanke soulzangeres. Ze was de eerste blanke Britse zangeres die bij het soul-label Motown onder contract kwam. Vanaf 1973 was ze de protégée van Elton John. En in die periode scoorde ze haar bekendste hits met I've Got The Music In Me. En het duet Don't Go Breaking My Heart met Elton John. En over Elton John gesproken. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht. En is daarmee de best verkopende artiest aller tijden. En een van zijn grote nummers was natuurlijk Candle in the Wind. Naar aanleiding van het overlijden van de Britse prinses Diana. Hij won 6 Grammy Awards, 2 Academy Awards en een Golden Globe. En daarna ook nog een Tony Award en een Emmy Award. Hij heeft wat awards gehad. Nou, niet normaal.
3: Ja. Ja.
1: Echt, absoluut. Ja.
0: Zeker.
1: Maar wel zeer verdiend.
3: Ja, en een hele grote aanrader is, als je ooit een keer de film Rocketman kan kijken, is een geweldige film over het leven van Elton John.
1: Ja?
3: Hij heeft niet door hemzelf gespeeld, maar ik moet wel in de microfoon praten. Hè.
0: Ja, dat schijnt beter te zijn.
3: Ik zat volgens mij in de kelder even
0: of zo. Ja, ja, ja. Kom er rustig bij zitten, Jan.
3: Ja, daarom. Ik zit mezelf, ik hoor mezelf niet goed. Ja, dat logisch. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Even over Elton John. Dus, de film, een aanrader als je die nog niet gezien hebt.
1: En hoe heet die
3: even
1: film?
3: Even kijken. Rocketman.
1: Rocketman.
3: Ja.
4: Flevo verzoekplaat.
0: Er stond nog één verzoekje in de inbox van Harriet. En die wilde Lady Gaga en Bruno Mars horen met Die With A Smile. Lekker plaatje, hè, voor het ziekenhuis.
3: Zeker. Goed gekozen.

0: Hij hoorde het niet, maar we geven niet hoor.
1: The Year of the Cat.
0: Ik vind het trouwens wel een hele goede uitvoering van de Hindley Street Country Club.
1: Ja, zeker. Dus, sommige nummers moet je vanaf blijven.
0: Ja, nee, dit is heel goed gedaan. Sommige
1: heel goed doen.
0: Zeker.
1: We gaan hem de volgende keer nog een keer helemaal draaien. Maar nu moesten we hem een klein beetje inkorten. Ja. Omdat we aan het eind zijn gekomen van deze aflevering. Van Wij Wachten op de Dokter.
0: Ja. Vond het wel weer gezellig, moet ik zeggen. Ja hoor, zeker.
1: Ja, ik hoop dat de luisteraars het ook een beetje gezellig vonden. Want daar doen we het eigenlijk voor.
0: Zeker, ja. En verzoekjes indienen, kunnen we steeds doorgaan.
1: Oh, dat zeker blijven doen naar de website, www.flevoziekomroep.nl. En dan kunt u een verzoekje indienen, want er zit zo'n knopje voor.
0: Ja.
1: En dan komt het helemaal goed.
0: Ik zie daar, sorry hoor, dat ik even iedereen voor. Ik zie daar dus 3 minuten 22 staan. Nou, jij wil nog gelijk instarten op 3:22, maar ja, je gaat gewoon doorlullen. Maar je hebt al een andere klaarstaan.
1: Ik heb een andere klaarstaan.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik had het kunnen weten.
1: Want we gaan naar huis.
0: Zo is dat.
2: Ik denk dat hij daar zo van geniet, als hij dat gedaan heeft.
0: Ja.
2: En dan heeft dit gewoon wat staan.
0: Heel mooi. Ja, geweldig. En ik denk, hij gaat eerst dat. Nee hoor, hij doet het niet.
1: Hij is weer te laat. Nee, daar heeft Robert een heel mooi middeltje voor gemaakt.
0: Ja,
1: een spelletje die stopt gewoon aan het eind.
0: Hij heeft trouwens nu weer een heel mooi programma gemaakt, jongens. Dat gaat het summum worden, echt.
1: Okay.
0: Ja, echt. Als we daarmee mogen gaan werken, zo meteen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik ben er heel erg...
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik vind het te gek.
1: Nou,
0: wens u,
1: maak er dankzij van ondanks alles weer een mooie dag van.
0: Zeker.
1: Blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep, want er komt nog heel veel leuks voorbij. Wij zijn er volgende week weer met een verse. Wij wachten op de dokter.
0: Ja. Yep.
1: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Mazzel. Gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

You're so pretty. Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor rot.

paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Patrick Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. Een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

nacht zullen ze zeggen, die Hazes is bekend. Zolang we dromen.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. En af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Hot to a meal, my trusted friend.

0: Welkom bij de Flevomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevomroep.nl.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

doen om fit te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

dat was een heel mooi liedje. Het was misschien niet cultureel, maar je kan zeggen wat je wil. Ze zwingt nog steeds als een kameel. Hoho, van 4 naar 3 gestegen, staat je doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek en worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.

is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch...

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. Twee gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. Tete overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was tweevoudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. ...van cannabis, 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew.

0: Praten.
1: Ga naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond. Een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel 1 dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevopsychomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. Oh.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nigeria zijn gisteren meer dan 60 mensen ontvoerd uit een moskee. Gewapende mannen vielen de moskee binnen in de staat Niger in het noorden van het land. De politie zegt een onderzoek te zijn gestart en probeert de daders en de ontvoerde gelovigen op te sporen. Het komt in Nigeria vaker voor dat gewapende bendes mensen ontvoeren voor los geld. Bij het zware verkeersongeluk vannacht in Engeland zijn 7 mensen omgekomen. 2 daarvan zijn politieagent. Het ongeluk gebeurde bij Middlesbrough tijdens een politieachtervolging. De politieauto botste op een Volkswagen. 14 ambulances kwamen ter plaatse. De betreffende A66 blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 3e slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Het weer, opklaringen en zo nu en dan een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen 10 en 16 graden bij weinig wind. Morgen eerst droog, met naast bewolking ook wat zon en een middagtemperatuur tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

Doordat je altijd zonder klagen om 5:50 bent opgestaan. Dankjewel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dankjewel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest.

alsjeblieft. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarige.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heel hallo allemaal. Het was even een raar begin, maar we zijn er weer. Het is zaterdagavond. En als we morgenochtend uit, is het zaterdagochtend, zondagochtend. Maar nee, het is zaterdagavond en we gaan weer heerlijk van start met Help! Er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Peter Bakker, dat ben ik.
0: Peter, ja, dat
1: die,
0: ben jij.
1: Die chauffeur die er een puin over maakt.
0: Die heeft het ogenblik even een puin over. Maar goed, het gaat allemaal recht komen, want we gaan gewoon zo meteen lekker verder. En ik vertrouw helemaal op je, Peter.
1: Ja hoor, ja. Gaat best wel goed komen.
0: Hey, we hadden de opkikker van de maand, augustus. Daar beginnen we met ons programma's meestal mee. En dat was MC Mike G en DJ Sven met Holiday Rap.
1: Ja, dat had officieel had dit de vorm gemoeten. Ja.
0: De opkikker van de maand.
1: Ja. Ja. Dat had er dus voor moeten.
0: Hartstikke mooi. Dus dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen met zoals we normaal ons programma beginnen. Dus ik zou zeggen, start hem maar.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
1: En dan zeg je niks meer.
0: Nee, dan ga je toch meteen met de muziek beginnen.

0: Ja, dat waren er twee achter elkaar.
1: Ja.
0: En we begonnen met Sophie Tucker uit 1922 met High Brown Blues. En net hoorden jullie Fletcher Henderson met I'll Always Be In Love With You. Is dat mooi of is dat mooi, hè?
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat waren er twee achter elkaar. Je zei het zo verbaasd. Zo van, ja, nou, dat doen we anders nooit.
0: Nee, ja, dat doen we anders ook altijd. Maar ik, nou, goed, maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Dat van, hoe heet het, Fletcher Henderson was 1936, om eventjes bij te blijven.
1: Ja.
0: Gaan we gauw verder naar het jaar 1947. En dat doen we met Jack Owens. En het heet How Soon.
2: De jaren 40.

Nou, ze kondigden het al zelf af. Allegheny Moon. Dat was Patti Page uit het jaar 1958. Gaan we naar Tony Vos. En Tony Vos, dat is, was een van de mannen. Want ze hebben een aantal gehad, het Dineke Nooi. Maar een van de mannen van Dineke Nooi. En dat was een saxofonist, componist en producer. Hij studeerde alt-saxofoon en sopraansaxofoon aan het conservatorium van Tilburg. Zijn eerste successen oogste hij in 1953 met het Jazz at Kurhaus Ensemble. Met onder andere een pianist Frans Elsen en trompetist Neddy Elstak. Niet van Paul die Elstak. En Paul Eckert herhaalde de succesvolle sessionformule in het Eindhovense Rembrandt Theater. En liet met de magnetofoon opgenomen muziek uitbrengen op 25 centimeter LP bij het label Omega. En het was de eerste jazz LP van Nederland. Als je dat maar even weet. Tony Vos hebben we het over. En hij heeft het over een zwoele, zotte zomer. 60s.

0: Ja, dat was als verzoekje van Henriette Barry Manilow met Mandy. Als antwoord op jouw plaatje van donderdagavond, Peter.
1: Ja, Brandy. Dat was Brandy. Het origineel. Ja.
0: Ja, aangevraagd door Harriet voor het verplegend personeel en iedereen die op bed ligt en ligt te luisteren naar ons programma. Gaan we gauw verder naar de jaren 80. Dan gaan we doen het naar het jaar 1983. Dan gaan we doen met het goede doel. Ja, ik moest even zoeken.
1: Ja,
0: het goede doel met België. Er is leven op Pluto. Komt-ie.
2: 80's.

0: Ja, dat was Sugarly Hooper. Die bracht ons naar 1995 met de wandelclub. Ik heb er ooit een keer live mogen meemaken. Nou, dat mens had echt ADHD. Wat was dat mens druk. En keiharde muziek. Niet te geloven. Maar wel vol energie. Ongelooflijk. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Direct. En dat is een Nederlandse band bestaande uit Jamie Westland op de drums, Frans Spike van Zoest, gitaar, Bas van Wageningen, basgitaar, Paul-Jan Bakker, gitaar en Marcel Veenendaal, zang. En de band begon in 1999 met Tim Akkerman. Hij zal wel eens een paar keer zijn oren krabben dat hij niet door zou gaan met Direct, want ja, het is natuurlijk later wel een hele grote band geworden hier in Nederland en daarbuiten. Als ik het even zeggen mag. Niet?
1: Mm-hmm. Ja, dat mag je zeggen. Dat okay. Is zeker zo.
0: Hé, hey, en ze hebben samen met Wiebe Suryadi hebben ze een plaatje opgenomen. En dat heet Blind For You. Hier is Direct en Wiebe Suryadi.
2: Zero for You.
1: Dat ging bijna goed, hè?
0: Ja.

prachtige Beautiful Distraction van Ilse de Lange. En dan gaan we alweer naar de laatste van een Eon Hits. En dat, we gaan dus naar 2026. En dat doen we met Wesley Klein. Dat is een Nederlandse zanger. En hij werd voornamelijk bekend door zijn deelname aan de Talentia Popstars van SBS6. Die hij op 29 januari 2010 alweer, 16 jaar geleden, gewonnen heeft. Dat bedoelde ik even. Wesley Klein met zijn nieuwe single Niet Zo Bij Mij. 20's.

0: doen.
1: Wat is dit nu?
0: Nou, en jij moet praten.
1: Maar ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Waar hoor je muziek?
1: Ik hoor een cloud.

0: Ja?
1: Oh. Nou, ik niet.
0: Ja, niet?
1: Nee. Het gaat wel lekker, hè, zo vanavond. Zal ik deze er even achter gooien, zo. Een stukje achtergrondmuziek erbij.
0: Ja, dat gaat iets helemaal niet goed.
1: Oh jee.
0: Bij mij ging Spotify spontaan spelen.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, dus ik had klaar op tafel. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn. Maar goed, we waren dus gebleven bij Wesley Klein. En we gaan gauw naar het volgende item. Want anders dan komen we niet uit met de tijd.
1: Nee.
0: We gaan naar Cover Me.
1: Ja.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
0: Ik heb een hele mooie gevonden. Ik doe haar dit hiermee een plezier, mevrouwtje. En dat is Aaron Neville met Tell It Like It Is. En er is een Nederlands liedje opgemaakt door Paul Anderson. Hier is Aaron Neville met Tell It Like It Is.

0: vinden we eens een keer een leuke cover van, als Nederlands, nou ja, in het Nederlands vertaald, daar niet vertaald. Ja. In het Nederlands. Gewoon een leuke cover.
1: Hertaald.
0: Hertaald, ja. Goed. Gewoon een beetje zelf een eigen tekst opgemaakt. Maar wel leuk gedaan. En ik beantwoord een beetje jouw vraag, want hier in Almere is natuurlijk constant het rode golf. En,
1: ja, die Almere Blues had. Dit is een leuk antwoord erop.
0: Ja, hè? Dus we hebben gelijk ook eventjes vraag en antwoord gespeeld nu.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar het volgende. Dat is, het nummertje van James Bond.
1: Ja?
0: Duran Duran. To a Kill.

0: Ja, dat was Duran Duran met A View to a Kill. Ja, er zit het eerste uur alweer op. We gaan gauw naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur zijn we weer, na het nieuws van 9 uur, zijn we weer bij u terug met het tweede gedeelte van Help, er zit een olifant in de tram. Ik zou zeggen tot straks.
1: Tot zo.

0: Vrij App. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwond twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen, vooral Anton Lundin Patterson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Helpers. Er zit een olifant in de tram. En we zijn weer begonnen met de ketting. Zo leuk om dat weer te doen. Ik ben Jan van Deun en tegenover mij zit...
1: Peter Wakker.
0: En we gaan nog eventjes een uurtje door met... Help, er zit een olifant in de tram. Dat had ik al gezegd. Hey, ja. De ketting. Leuk om dat weer te doen. We waren gebleven vorige keer bij Harry Belafonte. De Jamaica Farewell. En het was ingezonden door Jan Herema. En daar moest jij op aansluiten. Had je een leuke... fragmentje voor gemaakt. Mm-hmm. En dat was Roger Whittaker. En dan mag jij verder, want jij hebt het uitgekozen.
1: Ja, jij mag het ook zeggen hoor. Dan ja. Hou ik gewoon mijn mond dicht.
0: Hou je mond dicht. Kom dicht! Nee hoor, je mag het gewoon gaan vertellen.
1: Ja, ik heb gekozen voor Roger Whittaker. Dan denk je, Roger Whittaker. Die heeft toch niets met Farewell gedaan. Farewell heeft hij wel gedaan. Maar ook in het Duits, Abschied. Jeetje. Oh, is het een scharfes zweert? Het zijn hele kleine lettertjes, hè? En ik heb het al eens eerder gezegd. Dan moet ik heel dicht op dat scherm gaan zitten. Ja. Want anders kan ik het niet lezen.
0: Anders kan ik het niet lezen, nee.
1: Nee, dat is de leeftijd, hè? Zullen we zeggen. Dus Roger Whittaker dus met Abschied. Vaarwel. Is het een scharfes zweert?

0: is weer eens wat anders, hè?
1: Nou. Abschied ist ein scharfes Schwert. Roger Whittaker. Hoe ben je erop gekomen? Hoe komen we er vanaf? Tot gedraaid hebben, het is klaar. Hé, hey, daar moest ik op aansluiten en ik ben toch maar een beetje op Roger gebleven, want ik had gewoon een heel leuk nummer in mijn hoofd. Ik denk, oké, King of the Road, vind ik leuk. Dus nou ja, dan maar Roger Miller.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Dat is maar goed ook.
2: Ja, hè?
1: Ik niet eens gereden meer.
2: Nee, is niet goed. Hey, Roger Miller, King of the Road. En toen was het jouw beurt, Peter.
1: Ja, toen mocht ik weer, hè. Ja. Toen dacht ik, ja, wat gaan we daar nou weer mee doen? En dan kan je de Road Ahead is empty of zo doen, weet je niet. Maar nee, ik blijf eens op die naam. Want jij was ook van de naam gegaan, Roger. Mm-hmm. Ik denk, nou, dan pak ik de achternaam, Miller. En dan kom je vanzelf uit bij Steve Miller. En die had een band. En die had een hele mooie plaat. En die heet Fly Like an Eagle.

0: Ik was toch wel blij dat je niet Abacadabra hebt gedaan voor Steve Wilde. Dat had wel moeilijk geworden om aan te sluiten.
1: Ja, dat was een beetje moeilijker geweest. Hè? Maar oh, dan had je zoiets met toveren kunnen doen, toch?
0: Jawel, maar ja, oké. Okay.
1: Ja, maar dat is het niet geworden, hè?
0: Nee, het is niet geworden. En ik heb het ook niet over. Ik ga ook niet... ja, ik ga vliegen. Ja, vliegen ga ik.
1: Want, nou ja, ja, vliegen, hè?
0: Ja, en dan heb ik het over vogels die vliegen. En dat is een nummer van Drukwerk.

0: Ach, lekker door. De drukwerk en vogels vliegen, dan mocht jij weer, Peter.
1: Ja, door de lucht. Die gooi je echt.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Maar goed. Ja. Ja, toen moest ik weer aansluiten natuurlijk. En toen dacht ik, ja, wat gaan we hier nou weer doen? Toen ben ik maar bij de vogels gebleven. En toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk die... Dat achtergrondmuziekje van de maandag nemen. Hè? Van
0: ja, Sweet People. Ik had ook de vogeltjesdans had je kunnen doen.
1: De vogeltjesdans had ik kunnen doen natuurlijk. Ja, dat heb ik ook niet gedaan.
0: Nee
1: ik ben op de Frans tour gegaan. Met Marie, Myriam. En die heeft het over... Ja, het is wel de enkelvoud, maar je hebt het goedgekeurd dus.
0: Ja, maar goed, vogels. Dat is toch een vogelroute bij de vogels, of niet?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké,
1: Daar vogel... L'oiseau et l'enfant.
0: L'enfant, nee, l'enfant.
1: L'enfant. Ja, zo is het. Hè. Ja, ja, zie je, als ik
0: die microfoon
1: om mijn neus
0: zit,
1: dan gaat het Frans gaat helemaal fout. En als ik het normaal moet zeggen, dan gaat het echt heel goed.
0: Ach ja.
1: Ja.
0: Nou, laat ze maar zingen. Hè?
1: Ja, ze kan het beter. Hier is ze, Marie Myriam.

0: prachtig. Oiseau et l'enfant. Van Marie Myriam. Mm-hmm. Goed, en toen was het de beurt aan onze collega's. Die mochten weer wat in gaan zenden. Nou, en we hebben heel wat inzendingen gekregen.
1: Het zijn allemaal winnaars.
0: Heel mooi, maar ook heel veel inzendingen. Dus ja, we moesten een keuze gaan maken.
1: Ja.
0: En dat hebben we dus ook gedaan. En degene die... waar we op gaan doorborduren, dat is die van Joop. En Joop die zei op een gegeven moment, zal ik dan maar de eerste zijn? Want hij was de eerste die wat inzond. En hij koos in eerste instantie voor Una Ploma Blanca van George Baker, hard gekend. Maar wij hebben gekozen voor Kleine Vogel van Koos Albers.

0: Ja hoor.
1: Door Joop ingezonden, Koos Alberts Kleine Vogel. Arie Paschier doet hem ook en dan vind ik hem eigenlijk wel een klein beetje beter. Leuker. Niet beter, ja? Maar leuker. Ja.
0: Leuker, oké.
1: Goed, en toen kom jij met een fragment.
0: Ja, en ik moest wel heel diep nadenken, want het is een poosje terug natuurlijk. Maar ik heb het fragment gemaakt en hier is hij.

0: Nou, dat was hem.
1: Just a little bit of green. Nou, dus little, klein. Dat zou het geweest zijn, hè?
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Was dat Hans Bouwens?
0: Of was dit dat... valt me nou toch wel erg van je tegen. Luister, is goed.
1: Luister. Just a little bit of green. Oh, Elvis, ja. Tuurlijk. Nou ja, het lijkt zo net af en toe een beetje de stem van Hans Bouwens.
0: Een heel klein beetje lijkt het op George Baker. Maar dat is het niet.
1: Nee,
0: ik denk, nou, die herken je uit duizenden natuurlijk.
1: Ja, nou, is niet altijd, hè? Het is maar een snippet, hè? Het is maar een snippet.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar die is dus a little bit of green.
1: Ja, oké. Okay. Nou. Wat hebben we als volgende staan?
0: Fleetwood Mac.
1: Fleetwood Mac, hè? Oh ja, ja, die is ingezonden door Fred. En die kwam in eerste instantie met Vogeltje, wat zing je vroeg. En volgens mij is dat van...
0: Toon Hermans.
1: Toon Hermans. Maar het schijnt dat Nico Haak het ook zo heeft. Maar hij wilde eigenlijk niet meer verliezen. Dus wat kwam hij mee? Met Fleetwood Mac. Songbird van het album Rumours. MUZIEK

0: tried in my way to be free.
1: Ja, het prachtige Like a Bird on a Wire van Leonard Cohen.
2: Dat is hem kwijt.
1: Nee hoor, nee, maar ik zit even wat te lezen. Oh. Maar goed, deze was ingezonden door Harry en die heeft wederom dank aan Nora, zijn vrouw, die het weer voor hem versierd heeft. Verder had hij ook nog La Paloma had hij, of van de Beatles Blackbird. En hij heeft ook alles van de Birds, maar dat kan eigenlijk niet, want de Birds is met een Y. En ja, Birds is met een I, hè, vogels.
2: Ja, vogels met een... Met dus, ik weet niet wat de Birds met Y betekent eigenlijk, maar...
1: Het is gewoon een naam, denk ik zomaar.
2: Gewoon voor zo'n naam.
1: Ja, denk het wel. Hey, en Dennis had ook een keer wat ingezonden, onze technicus.
2: Ja.
1: En die kwam met eigenlijk wel een hele goede Nelly Furtado met I'm Like a Bird.

we hadden het er al over in het Songfestival-nummer van Anouk Birds. En ja, het is echt een heel mooi nummer. Ja. Uiteindelijk. En ik had toch wel verwacht, ja, ik had er hoger in geschat. Uiteindelijk. Maar goed, deze was ingezonden door niemand minder dan Aart. En Aart die begon eigenlijk van Alice van Eagles. Ja, natuurlijk. Simpel. Alice van Eagles is altijd goed. En hij had het over Neil Diamond met Jonathan Livingstone Seagull. Is hartstikke mooi. Had ik ook wel willen doen, maar dan hadden we gewoon vakantie kunnen halen. Want het duurt inmiddels 15 minuten. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Anouk was het dus met Birds is het geworden. Goed, gaan we gauw van de vogels af, want we hebben allemaal vogels gehad. Gaan we naar de kinderen, want we hebben ook twee instellingen met kinderen gehad. En eentje is er onder andere van Truus. En die heeft Lisbeth Lis gekozen met Kinderen, een kwartje. Kun je eigenlijk niet meer zeggen, maar ach.

0: ik moet toch wat gaan zeggen?
1: Ja, je moet toch wat gaan zeggen? Ja, je moet even wat gaan zeggen, ja. Ja, doe maar. Ja.
0: Kinderen voor Kinderen, ingezonden door Robert van der Keur. En die kwam, die ging verder op de kindjes. En dat zeg ik helemaal niet goed.
1: Jawel, ja, ja. Die ging verder op de kinderen. Ja.
0: Op Kinderen voor Kinderen en een oprom bij het eiland. We gaan op de Incredible Jewels.
1: Ja, maar dat gaat wel heel krap worden, hoor.
0: Ja, nou, heel snel.
1: Ja, nou, vooruit dan.
0: Goeie plezier.
1: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Ja, je wilde het al vertellen, hè?
0: Ja, nou. Gaan we door. Gaan
1: Nee.
0: Michela Belkan Candelore. En Julia Gleijs met La Media Vuelta.

0: Zoals ik al zei, 2 uur zitten we er weer op. Dat is weer heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij ook wel leuk vond om weer samen wat te doen.
1: Zeker.
0: Het was eigenlijk wel weer zo. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Het gaat u goed.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Flevo gastvrij hebt.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legt een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Bij de 59ste herdenking van de Burma-Siam-spoorweg op landgoed Bronbeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. De gemeente Rotterdam ontsloeg deze zomer 2 ambtenaren op staande voet wegens corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie informeerde de gemeente dat hun gedrag substantieel ernstiger was dan eerder vastgesteld. In het onderzoek worden inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, waaronder 3 oud-ambtenaren. Aanleiding was een NRC-artikel uit eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieken-omroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt.